0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: and gentlemen, welcome on board of any airlines. Here is your captain, Mr. N.E.W.
1: Hello, my friends. We vliegen nu bijna boven Ertvelde, de plaats waar jullie mij altijd kunt bezoeken. We doen onze parachute aan en als de piloot tot vier telt, springen we allemaal uit het vliegmassief.
0: 1, 2, 3, 4,
2: ciao!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ah, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht, dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidcamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidcamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op het WK voetbal zelf heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finale. Het won met 1-2 van Noorwegen na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld raakte, waarna hij van richting veranderde en Engeland de 1-1 kon scoren. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 32 graden. Morgen en de komende dagen worden opnieuw tropisch. Ook dan wordt het meer dan 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

hele goede morgen, vrienden van Radio Pros FM. Chris van Dijk is erbij met zijn Vogels op zondag 16 juli. En we gaan hele leuke muziek gaan draaien. We gaan jullie wakker maken. We gaan van alles wat doen, hè. Hele leuke muziek komt wel op de eerste plaats. Dus het wordt tijd om stilaan wakker te worden. En we gaan muziek gaan draaien.

Ja, we gaan er direct een keer in vliegen, zeg. Zoals ze zeggen, Laura Lynn en je doet de wolken verdwijnen. Een hart van goud. Ja, dat heeft ze denk ik wel, hè. Hier is Danny de Rover. Goedemorgen.

weer deze nacht. Hè. Hier was Stefan van den Hout voor jullie. En goud. Dat allemaal hier bij Proost Radio in Vroege Vogels met Chris van Dijk. De

luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

Ja, Tony Servi hier op de radio. Dat allemaal in Vroege Vogels als vriendschap liefde wordt. Je verdient het, hè? Jaap Reizema. Goedemorgen, vrienden. Chris van Dijk. Tot

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant of zelfs twee? Dan zou het kunnen dat je nog droomt.
1: FBI, help me up!
0: Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels. Elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

We draaiden Evert van Huygenvoort. En dat met jij. Rare titel, maar wel een hele mooie. Geboren voor geluk. Ja, Jordi van de Ottelaren. En dat is allemaal muziek uit het jaar 2019. Goedemorgen vrienden, de koffie smaakt lekker.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Ik wil je helemaal, Monique Smit, zomaar verliefd. René Schuurmans, goedemorgen Vroege Vogels, hier bij Proost FM.

een wereld vol kleuren hebt. We kennen ze allemaal. Lola Omlopen. Viertakt. En dat laat ons dansen. Hè. Dat op een zondagmorgen gaan we zeker doen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

al word je steeds wat ouder, hè. Frank en Mirella, wie zou dat niet zeggen? Droom jij over mij vannacht? Yves Berensen.

Ja, blijven dromen, hè? Christine. En dat allemaal in Vroege Vogels. Ik denk dat jullie nu al stilaan toch aan het wakker worden zijn, hè? Sinds een dag of twee. Hier is Doe Maar.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Jan Verder met een hele goeie van Alex Krijnen. En als je danst met mij. Goedemorgen vrienden, Chris van Dijk met Vroege Vogels. En ja, de tijd zit er bijna op, hè. Maar we geven niet af. We blijven nog wat muziek draaien.

0: Het lijkt een dolle.
1: Zo, dat was het weer, hè? Vroege vogels op zondagmorgen. Dat met Chris van Dijk. Ik ben er aanstaande vrijdag terug bij. En dat met de Studio NL tussen 14 en 16 uur. Ik wens jullie nog veel luisteren op met de volgende collega. En dat is in de eerste plaats Peter Schepers en zijn gast DJ. En dat allemaal in ontbijtradio. Je kan steeds bellen 070 22 22 50 of reageren via de app. Gewoon doen, bellen of ja, via onze app. We zijn er altijd bereikbaar. Zo vrienden, rij en vrij voorzichtig en tot volgende week vrijdag. En blijven luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
4: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
3: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine. En dan nog tennis. De Tsjechische Linda Noskova heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg een andere Tsjechische, Karolina Muchova, in 3 sets. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En dat moet toch nog even binnenkomen.
5: It's definitely something that I'm gonna remember forever, but it will definitely take me a few days to realize it.
3: De mannenfinale op Wimbledon is vanavond. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. En dinsdag en woensdag ook zonnig, maxima tot 34 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
0: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12.
6: Radio Pros.
7: Jouw groeten en verzoeken op de radio.
6: Bel nu 070 222 250.

0: is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
1: Inderdaad, 7 dagen op 7. 24 uur per dag. Dit is Radio Pros. En dit is ontbijtradio tot 12 uur. Goedemorgen. Vandaag trouwens in vrouwelijk gezelschap. Onze Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
1: Alles goed?
2: Ja, ik heb het goed weer meegebracht.
1: Ja.
2: Dat goed?
1: Ja, dat is goed. Het moet niet te veel worden. Hè, zo.
2: Nee. Maar van mij eigenlijk wat gaan stoppen.
1: 25 is genoeg voor mij. Maar is zeker voor te werken.
2: Maar het zal voor de eerste dagen nog niet zijn. Nee.
1: Ze geven tot 35 deze week. Dus,
2: zweten en bakken.
1: Ja, mensen, voorziet u, want het gaat weer warm worden. Dus weer een hittegolf op komst. Ja. En ik denk dat we er vandaag al gaan inzitten. Tot 33 graden vandaag. Dus,
2: veel drinken.
1: Momenteel is het al 23 graden. Dat kun je niet veel zeggen om 9 uur 's morgens.
2: Nee, maar eigenlijk niet.
1: De nachten zijn niet cool genoeg meer om te slapen. Dus, ze kunnen bellen.
2: 070 22 22 50.
1: Ah, je kent hem nog van buiten.
2: Ik ken hem zeker nog.
1: Dat is goed. En ze kunnen een berichtje sturen via de app. Dat heeft trouwens ons Molly al gedaan.
2: Ja.
1: Dat gaan we straks afhandelen. We gaan eerst nog een beetje muziek draaien van de Gibson Brothers.
0: Dit is Radio Vos. Ontbijt Radio.
1: Mijn applaus. Yes. Een beetje zomerse muziek, hè?
2: Dat mag, hè? Ja.
1: We gaan naar Cuba. 1979, de Gibson Brothers. Goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.
1: Wakker worden. Dit is Ontbijt Radio.

0: lekker meeswingen op een zondagmorgen hier bij Radio Proost. De Gibson Brothers op de radio. En jullie kunnen ook natuurlijk platen aanvragen. Dat is nog altijd op 070
1: 22 22 50.
0: Ja. Moet eens testen, hè. Moet eens testen, hè, van tijd. We hebben ons Molly die al een berichtje gestuurd had.
1: Ja, goedemorgen Peter en Heidi.
0: Ja, goedemorgen.
1: Graag het plaatje van Bobby Prins, Samen dansen aan zee. Dat voor jullie, Johnny, Els en Matje, Nancy en Jos, Sylvieken, Johan en Frida, Ronnie, mijn zus Marijken en Frans, en vrouwtje en alle luisteraars, fijne zondag gewenst, groetjes en een knuffel van Molly.
0: Een knuffel terug, hè.
1: Dikke knuffel terug, Molly.
0: We hebben ze gevonden. We gaan samen dansen aan zee. Is dat goed voor u?
1: Voor mij is dat heel goed.
0: We zijn weg. Want de Johnny en Els hier achter laten.
1: Ja, en we zijn weg. Ja.
0: Hier is hem, Bobby Prins. Jepla.

0: Hallo, Bobby Prins op de radio. Samen dansen aan zee. En eerlijk gezegd, ik heb ze nog niet gehoord. Het is de eerste keer dat ik ze gehoord heb.
1: Ja.
0: Zo konden nog eens andere platen tegen natuurlijk. Als ze plaatjes aan
1: vragen. Ja, dat is juist.
0: En we hebben zelfs iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter en Eddie.
0: Goedemorgen Rafke.
1: Dag Rafke.
0: Precies, ja, nog ja, niet goed wakker, zo een beetje een hees zo. Hè?
2: Nee, ik heb vannacht niet al te goed geslapen, daarmee.
0: Wat zijn daar nog? Ik was om 4:15 wakker, dus ja.
2: Ja, ja, het was dingen, ja. En je weet, dus, ons moeder is overleden.
0: Ja, onze, ja. Onze deelneming daarvoor. Hè.
2: Ja, ja, ja. Dank je, Sofie. Dus al de mensen, dus dat ze kosten, zonder veel weten.
0: Ja.
2: En nu dat we ook uitzenden in Groot-Aalst.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus, we gaan nog bij de begrafenisondernemer. Maar we weten al, het is een kerkelijke dienst.
0: Mm.
2: Die gaat door. Dus vrijdag, komende vrijdag, om vanaf 9:30 begroeting in de kerk van Erdersen.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja, ja. En haar plaat, haar lievelingszanger was... ik heb het al eens gezegd.
0: Demis Roussos waarschijnlijk, ja.
2: Ja, Demis Roussos. Ja. Met zijn schoen en boete, want vanaf dat ze mijn baard afgedaan had, was het van de raad af.
0: het was veel minder, ja.
2: Ja, ja, maar...
0: zou men een baard moeten laten groeien?
2: nee, maar... ze had een mooie leeftijd, 91 jaar.
0: Ja, inderdaad. En, ja.
1: Ja, dat is wel mooi.
2: Dus, en Hans heeft leven voor ons gezorgd, voor mij en mijn broer. Zo dus, en ik dus de groeten voor iedereen, voor al de collega's.
0: Ja.
2: Dus ik zou er een week kunnen zijn op de radio.
0: Ja, dat is normaal.
1: Ja, dat is wel normaal, ja. Rafael.
2: Ja, want dan komt er weer, dus al in het tweede van de jaar, komt er een beetje van alles bij kijken en bij een overlijden.
0: Ja, het is al de moeite geweest bij u.
1: Ja, ja.
2: Ja, mag stoppen. Ja.
0: Maar ze zeggen dat ik wel eens iemand overlijden, dat er iemand rap op volgt.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En daarmee en ik al de luisteraars een fijne zondag toegewenst.
0: Ja, ja. En zo zeggen, maak er ook nog beste van, ook nog een fijne zondag vandaag. Hè.
2: Ja, ja, we gaan ons wat proberen cool te houden en op, ja, ons op rust op ons gemak, ja, niet te veel doen.
1: En genoeg drinken, naar Rafke.
0: Je moet twee flessen water pakken, die in diepvries leggen. Nee, stopvoel er een beetje loslaten, want anders gaat dat ontploffen. Dus en die zetten voor je ventilator.
1: Ja.
0: En dan heb je koele lucht dan naar je blaast.
2: Ah ja, maar ik heb wel zo'n dingen voor ijselementen intelligent.
0: Ah ja.
2: En dat is nog tamelijk goed voor de wind dat eruit komt.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: dat is geen airco, maar dat is blaast en dat is met een waterreservoir.
0: Ja, ja, ja.
2: En daar doe je het aan ijs in en een beetje water en dan voelt dat wel wat goed koel aan. Ja.
0: Dat is goed.
2: Daar plotje My Friend De Wind, dat doen ze hier geren.
0: Oh, we gaan dat speciaal voor haar draaien. Zo. Voilà.
2: Hey. Ja, dat is goed. Peter en Eddie en Johnny en iedereen dat er is, bedankt allemaal. Hè.
0: Ja, en jij bedankt voor het telefoontje. En,
2: ja, dat is niks, dat is graag gedaan. En iedereen tot binnenkort. Hè.
0: Dat is goed.
1: Ja, dat is goed. En al die goede Rafkan.
2: Ja, ja, zullen we doen. Ja, bedankt. En nog een fijne uitzending.
0: Dank u wel. Salut,
1: dag.
0: Ja,
1: jo.
0: Dag.
2: Ja, jo.
0: Voilà, en de plaat is al gestart. Demis Roussos.
1: My friend, the wind.
0: De wind. My friend, the sun, zou eigenlijk beter zijn.
1: Ja, ja, maar ja.
0: Allee, we gaan ze draaien hier bij Radio Pros. Dit is Ontbijt Radio. Goedemorgen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.

0: Een fijne plaat van Soul Sister en The Way to Your Heart. Hey, de weg naar uw hart.
1: Ja. Ja.
0: Ja, het is redelijk rustig vandaag. Ik denk dat er al veel in verlof zijn of nog niet wakker zijn. Of, ja, want het zijn overal feesten.
1: Ja, veel op vakantie. 11
0: juli feesten gisteren. Dus in veel gemeentes was de bal s'avonds.
1: Normaal zitten wij met 11 juli aan zee. Dan is dat daar vuurwerk van alles.
0: Ja, lang geleden dat ik eigenlijk nog aan de zee verbleven ben. Zo eens naar de zee gaan heb ik nog gedaan, maar zo een keer op hotel.
1: Dat is toch ook een keer, twee jaar nu.
0: Een keer tof zijn als het 's morgens een ontbijtje en dat klaar staat. Zo,
1: ja, maar dan moet je op hotel gaan, hè. Anders moet je er zelf op gaan, hè.
0: Ja. Oei, hij is daarmee een papiertje voor u.
1: Oei.
0: Johnny is er ook bij vandaag, trouwens. Ja. Johnny zit aan de telefoon. Hij is gedegradeerd vandaag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Johnny. Oei, ja. We moeten wel een beetje mooi schrijven, want ze kunnen dat niet lezen, blijkbaar.
1: Ja, toch wel, maar er staat niet op van wie
0: dat is. Een van de ambiance platen de dag van vandaag, zo in de cafeetjes en jeugdhuizen, zo, is de plaat van Justin de Wild. We hebben trouwens die plaat altijd nog gedraaid van Esmeralda.
1: Ja.
0: De nieuwe versie was ook van Justin de Wild. En hij heeft nu een plaat gemaakt en die heet Cherio. Dat is echt ambiance.
1: En dan gaan we lekker naar luisteren.
0: Voilà, speciaal voor jullie, voor Wakker.

0: Oei, wat was dat?
1: We waren hier te veel aan babbelen eigenlijk.
0: Ja, ja. Uitleggen.
1: Maar we zijn er nog.
0: Ja, ja.
1: We zijn elkaar geschoten.
0: Oei, we krijgen commentaar van de Johnny.
1: Allee, ja.
0: Kan gebeuren, hè, zeg.
1: De beste kan dat tegenkomen, hè, Jolie?
0: Ja, voilà. We hebben nog een telefoontje gehad van Anneken. En zij wil een plaatje voor Els, Peter, Emma, Heidi en Johnny. Mm. Dank u. Sam en Ben, Mickey, Molly, Marijken, Ed van Bever, Rafken. En ze wil het plaatje van Oscar en de Wolf en Warrior.
1: Warrior.
0: Ik denk dat ze weet dat dat mijn plaatje is, dat ze dat aan mij aanvraagt.
1: Ja.
0: Dat is wel lief. Dank u, Anneken.
1: Anneken dat Warrior aanvraagt van Oscar en de Wolf, maar ze heeft dat nogal aan gevraagd, denk ik.
0: Ja.
1: We gaan ernaar luisteren hier bij Radio Pro's. Heb je een favoriete plaat, kan je steeds bellen. En we zouden graag eens iemand zo een babbel kunnen doen aan de telefoon. Dus je mag altijd live op de radio. Ja. Met ons is zo, wat heb je meegemaakt op 11 juli bijvoorbeeld? Ja. Wat vinden van de Rode Duivel?
0: Wat ga je vandaag nog doen?
1: Ja, wat gaat eten? Wat gaat drinken? Ga je naar de zee vandaag? Of ben je op reis? Mag je ook altijd bellen?
0: Ja, kan.
1: We zouden graag eens zo iemand van Spanje, Tenerife of in Turkije die aan het meeluisteren is, zo eens aan de telefoon.
0: Dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, hoeveel graden dat daar is. Omdat even warm is als in België.
0: Hier al 24, zit er al eentje bij.
1: Ik denk dat we in Spanje gaan kloppen vandaag.
0: Ja, dus, ik denk het ook.
1: Toch noorden van Spanje. Allee. We gaan Oscar en de Wolf opzetten. Voilà.
0: Nice.
1: En de titel is Warrior. Ja.

0: Ik denk dat we de goede muziek draaien vandaag.
1: Ja, ik denk het ook. Zo
0: er zijn
1: ik
0: weinig
1: staan,
0: mensen die een plaatje aanvragen. Het is ongelooflijk.
1: Ja, ja.
0: Nog nooit tegengekomen. Ik denk dat ze allemaal moeten wakker worden. Het zal allemaal tegen 11 uur zijn waarschijnlijk.
1: Ja,
0: en dan alles na elkaar.
1: Ja, en dan moet je rap.
0: En normaal ging Frank van Damme hier zijn vandaag voor interview. We gaan straks zijn plaatjes draaien van Lucien van Impel. Want dat wordt de cd-tip van de week.
1: Oké.
0: Kan niet anders. Trouwens, Frank is een heel goede vriend van Radio Pros. Komt hier met plezier binnen. Het is altijd ambiance met een die. Dus hij heeft een plaat gemaakt van Lucien van Impel. Hij heeft gisterenmorgen hier op interview geweest. Het was normaal plan voor vandaag, maar ik was mis in mijn dagen. Dus het was mijn fout. Sorry. I'm sorry. Dus dat was voorzien voor dat hij op interview kwam.
1: Ja.
0: En dat men een keer kon lachen mee. Oké, het zal voor de volgende keer zijn, Frankske. Sorry. Als je meeluistert. Als hij al wakker is. We gaan misschien een keer lekker romantisch doen. Zo,
1: Allee, het is toch niet warm genoeg.
0: Ja, zo'n, een echte plakker draaien.
1: Echte plakker.
0: Zo. Ja. Okay. Je kent ze wel. Voilà. Deze is ze.
1: Ja.
0: La la la la.
1: Na na.
0: Ja. Dat komt in orde.
1: Dat komt heel goed.
0: Hier is Umberto Tozzi. En?
1: Ti amo.
0: Ik ook.

0: Ja, zeg zo, dat echte plakker zo, hè. Ja, ja, ja. Daar danst iedereen op een feest en op een zongeloof. Ja, we hebben nog iemand aan de lijn, denk ik.
1: Lijn 1
0: nu. Ja, dat is voor de afwisseling. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen.
3: Dag Peter, dag Gijzieke, dag Marina.
2: Dag Marina.
0: Dag Marina, goedemorgen. Alles goed in Oost?
3: Ja, goed in Oost. Ja, ja, ja.
0: Luisterde nu al op FM in Alst of op internet?
3: Ja.
0: Op FM?
2: Ah, oh, goed.
3: Ja.
0: En dat marcheert daar goed?
3: Ja.
0: Oh, oké.
3: Okay. Niet toch, ja.
0: En wat kant van Alst zit er zo?
3: Eh?
0: Wat kant van...
3: dat weet ik niet. Zo moet ik dat kan ik niet zeggen.
0: In het centrum van Alst of in de buitenrand van Alst?
3: Centrum.
0: Ja.
3: Ja.
2: Oh. Zo'n onderventje vrouw.
0: Dat is altijd moeilijk in het centrum, dat er veel huizen tegen elkaar staan.
2: Ja.
3: Allee. Aan het station kan het ook goed.
0: Nou ja.
2: Ah ja, is goed.
0: Dat is
2: ja.
0: heel tof, hè.
3: Ja.
0: We hebben het speciaal daarvoor gedaan, ja. Voor weer bereikbaar te zijn in eigen streek. Ja. We hebben Oost zo een beetje in de steek moeten laten. Hey, ja. Ja, we zijn terug, terug.
2: Ja.
3: Ja, maar ja.
2: Dat is het belangrijkste, Peter.
0: Ja. Zeg het een keer. Gaan we een plaat aanvragen, hè.
3: Ja, van Larissa en van John Dillies. Wonderlijke dagen.
0: Ja. Hele mooie plaat trouwens. Ja,
3: ik hoor dat ook graag.
0: Trouwens, Larissa en John Dennis komen samen naar de kerstshow. Dus.
2: Ah, super.
0: Ja.
3: Ah, John Dennis komt ook.
0: Ja, John Dennis komt, Larissa komt. Misschien dat ik er niet te veel. Jonathan komt en Jo Valle komt ook.
2: Ah, amai.
3: Ja.
0: Dus het zal een hele mooie show zijn. Hè.
3: Ja, maar nu van het jaar kom ik zo, Peter.
0: Ah, dat is goed.
2: Heel
0: goed,
2: Marina.
3: Ja, maar nu ga ik mijn kaarten bij u kopen, want nu dat Mario daar niet meer dat ding is, dat broodje staat gedaan bij Mario.
0: Ja, inderdaad. Maar je kunt ook online kaarten kopen binnenkort, hè. Dus de kaarten moeten nog gedrukt worden, dus online moeten ze ook nog...
3: Maar ja, ik kan ze bij Heidi ook bestellen anders. Ja.
2: Tuurlijk, Marina. Je weet mij zitten, hè.
0: Ergens in Den Aldi daar, hè.
2: Ja, maar zo komen we dan op tijd bezoeken, hè. Dus dat is geen probleem, hè.
3: Ja, zeker, hè.
0: Dan moet ik een sponsoring moeten vragen aan Den Aldi, want dan wordt hier zoveel vernoemd op de radio.
2: Aldi dat niet doet.
0: Meer dan 500 euro, hè.
2: Beroemd en berucht, hè, Peter, hè.
0: Ja.
3: Ja, maar vorige keer was ik er geweest met die... Maar dat was jij die dat niet, dat was in congé.
2: Ja, ik was in congé.
0: Ja, lap, voilà.
3: Ik zeg, merde, nou is het niet, nou is het in congé. De jongen van aan de kast had hem tegen mij gezegd,
2: dat
3: is in congé.
0: Ja, ze kan ook niet alle dagen werken. Ja, alleen, ze doet dat wel, maar ja. Ze is altijd aan het werken. En als ze niet aan het werken, is ze aan het drinken. Aan het slapen, sorry.
2: Nee, hier op de radio aan het spelen.
0: Dat is ook een beetje werken, hè, op de radio.
2: Ja, maar zo blijven we bezig.
0: En voor de radio werken, ze doet ook veel voor de radio. Dus ja, mag ook eens gezegd worden. Hè.
2: Dank u.
3: Ja, dat is waar.
0: We hebben nu plaat klaargezet. Maar,
3: voor jullie ook, voor Radio Pros allemaal ook.
2: Ja, ja, dank je wel. Lief, dank u wel.
3: En dan voor mijn kameraden allemaal. Komt een beetje kort zagen, want ik kon dat allemaal niet beginnen op te noemen, want zijn er zoveel dat ik veel kameraden dat ik heb.
2: Ja. Maar Marina, Aventje mag je wel niet vergeten, hè?
0: Nee,
3: maar ik zal hem niet vergeten.
2: Oké, dan is het goed.
3: Dat was zijn zeker. Allee, nog geen die. Dat zal ik zeker aan Bras hebben, hè.
2: Ah, wat is dat mee dat ik het zeg, Marina?
3: Peter, nog iets. Ja? Ik wil nog iets zeggen, dat is waar.
0: Als ze met overschieten.
3: De woensdag, volgende week woensdag, zijn wij 17 jaar getrouwd, ik heb met een man.
2: Proficiat.
0: Ah, mooi, proficiat. Allee.
3: En de 6 oktober zijn we al 21 jaar bijeen.
2: Amai.
0: Ja, maar dikke proficiat.
2: Ja, dikke proficiat.
0: Want dat gebeurt niet veel, maar de dag van vandaag.
2: Nee.
3: Want als je dat allemaal goed ziet.
0: Ja. De wereld is enorm veranderd op dat gebied.
2: Ja.
3: Maar wij komen goed overeen, ik ben hem zo goed.
0: Ik zal ook mijn 50 jaar huwelijk niet meer halen.
2: Peter,
3: toch.
0: Ja, oké. Okay.
3: Maar ik ga ook een braaf vragen, hè, Peter.
0: Ja, zeker en vast. Ja.
3: Want wij zijn er een keer geweest en ze zijn bij mij gekomen als ze... Als ze er een trooi voor, als we naar de rommel met toch weten.
0: Ja.
3: Maar wel, En ze kwam dan naar mij en ze zei tegen mij, hoe is het nu? Ik zeg, nu is het goed, want ik heb 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Hè.
2: Ja.
3: Ja. Ik heb dat tegen Johnny ook gezegd.
0: Ja.
3: En ze zegt tegen mij, zeg, en is nu alles? Ik zeg, ja, momenteel gaat dat nog, maar... Mm-hmm. Maar ja, zolang moet ik nog 10 zus volgen ook en alles.
0: Ja.
3: Dus een lekker slechte
0: bier dan,
2: hè,
3: Peter?
0: Ja, inderdaad.
2: Ja, zo zijn er nog, hè.
3: Spuiten
2: gaan we,
3: maar dat is
2: wel,
3: hè. Maar ja.
2: Ja, en die benen, hè.
0: Maar je moest eens weten hoeveel mensen dat daar sukkel.
2: Ja.
0: En we worden allemaal een dag geen ouder, je moet dat eerlijk toegeven.
3: Ja, dat is waar, jongen.
0: Ik zei dat ik als we een avond moet gaan draaien.
3: Peter,
0: dat is
3: ook nog jong.
0: Wat zit jij nu naar mij te wijzen, Annie?
2: Oh, omdat hij zegt, een jaartje ouder. Hè?
0: Ja, ik word ook een jaartje ouder.
2: Morgen, hè?
0: Morgen, ja.
3: Zwijg. Peter,
0: ik verjaar niet meer.
2: Maar het doet, morgen.
3: Ja, jongen. Het
0: goed,
3: Peter verjaart morgen.
0: Ik ga jullie laten raden, nee. Het zijn 2 opvolgende getallen. Nee?
3: Ja.
0: En als je het omdraait, is het ouder.
3: Ah ja.
0: Dat is eigenlijk 2 keer
3: hetzelfde. Ik verstaat u, ja. Ik moet van mijn man ook zeggen, Peter, gelukkige verjaardag.
0: Dank u wel. En ja. wat denkt je, 2 opvolgende getallen, bijvoorbeeld 34, een 3 en een 4? Nee, dat is nu te weinig. Ik kom het eerlijk toe.
2: Ja, ik was al lekker opdenken van, oké. Okay.
0: Ik zou dat graag ook zijn, maar... Ja, en als je het omdraait, is het groter natuurlijk, ja. Dus,
2: wat denkt
3: u? Hoe jong bent u, Peter, dan morgen?
0: Wat zei je? Ik heb het niet verstaan.
2: Ze gaat dan naar de vent vragen, Isaac.
0: Ah.
3: Hoe jong dat je wordt morgen?
2: Ah, en vraag je dat nu? Je mag niet raden.
0: Het zijn 2 opeenvolgende getallen.
3: Zal toch iets meer dan 50 jaar zijn?
0: Ja, dat klopt al.
3: Pak...
0: 54? Nee, het zijn 2 opeenvolgende getallen. Dat is gemakkelijk, hè.
3: Op 55?
0: Nu ben ik nog 55.
3: Ah ja, morgen 56.
0: 56, ja.
2: Ja, en als je draait, 65 is meer, hè.
0: En 's morgens ben ik precies voelen... Ik voel me soms s'avonds zo 25 jaar, hè, als ik kan gaan draaien en zo.
2: Maar 's morgens?
0: Maar 's morgens en dag nadien, dat is precies
2: dat is
0: 70
2: minder,
0: jaar. Dat is,
2: dat is minder, hè.
0: Allee, en dat ging vroeger wel. Dus je komt tot 3-4 uur wegzitten en je stond op en je was weer vertrokken. En nu is dat... Dat hangt er 2 dagen.
2: Ja,
0: dat is echt...
3: maar dat is waar,
0: ja. Nooit niet gedacht dat
2: maar
0: dat bij mij ook zo ging. Allee, we gaan een reclame draaien, want we zitten er hier al over. Ja, en dan gaan we je plaat draaien van John Dennis en Larissa.
2: Oké.
3: Ja, merci. Hè. Ja. Dag, Heidieke.
2: Dag, Marienakke.
0: Ja, nog een fijne zondag. Hè.
2: Dag.
0: Gelukkig.
3: Ja, dag.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros. Radio Pros. Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony.

0: en Twanne Fokkema. En natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Dat is een goed liedje als je de lotto gewonnen hebt. Hè.
1: Ah, heb je dan al gewonnen misschien dat je dat weet?
0: 9 euro gisteren.
1: Ah, wauw. Ik 1,5.
0: Ik had voor 9 miljoen gedaan, maar ze hadden die nulletjes vergeten.
1: Ah, de nulletjes vergeten, ja.
0: Ik had toch mijn geld bijna terug, hè, dus
1: ja, dat is al iets.
0: Johan van Minnen op de radio en ik voel me goed, ik voel me goed. Met dat goed weer waarschijnlijk.
1: Ja, maar het valt wel op, zeg.
0: Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio, deel 2 van Ontbijt Radio op deze zondagmorgen. Je kan nog altijd bellen natuurlijk.
1: 070 22 22 50.
0: Of een berichtje sturen via de app en dat deed ook ons Nancy.
1: Ja, goedemorgen Peter en Heidi. Graag Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off Of You.
0: Mm.
1: Dit voor jullie, Chris, Ed en Ann, Molly, Johnny, Els, Rafke en voor iedereen een fijne, warme zondag gewenst. Groetjes van Nancy en Jos.
0: Nancy en Jos, ja, dat is van Borne.
1: Ja. Lieve mensen, heel
0: onze,
1: lieve
0: onze
1: mensen.
0: Onze helpers op de evenementen.
1: Ja.
0: We zijn er altijd bij.
1: Ja.
0: We gaan voor jullie de plaat draaien van The Boys Town Gang. Een hele mooie trouwens. Geniet ervan daar in Borne.
1: Weer een plakker.
0: Amai. Ja, weer een plakker. Nee, het is een beetje rapper. Het is,
1: ja, mooi,
0: het is een rappe slow zo. Hè. Ja.
1: Een rappe plakker. Ja.

0: The Boys Don't Gang and Can't Take My Ass
1: Off of You.
0: Zo is. Ja. We hebben nog een heleboel verzoeken ondertussen. Ja, moest je weer erop starten natuurlijk. Jacqueline had ook nog een berichtje gestuurd, dacht ik.
1: Ja, goedemorgen Peter en Heidi. Graag een liedje van The Cats, One Way Wind. Dat voor Ron van der Steen, voor Etjen en Chrisken. En ook voor jullie en voor Molly en voor iedereen van Radio Pros. En voor alle luisteraars.
0: Is het The Cats of Cats? Dat is altijd de vraag geweest natuurlijk. Bij mij staat er hier Cats. En als ik een ander plaat neem, daar staat The Cats.
1: Dus en hier staat The Cats.
0: The Cats. Dus, oh, voilà. We gaan ze draaien. The Cats en One Way Wind.
1: One Way Wind. Okay.
0: Weer een plakker.
1: Het is hier nog niet warm genoeg.
0: Het plakt hier al zo al. Ja. Dus hier... 28 graden in de studio al, dus we gaan omhoog.
1: Ja, we gaan zeker omhoog.

0: prachtige plaat van The Cat en One Way Wind, allemaal hier in Ontbijt Radio bij Radio Pros natuurlijk, de enige echte Radio Pros. We zitten op een heleboel frequenties nu, voorlopig zitten we op de 88.8 in Brakel, niet meer, we zitten daar met een ander programma dan hier. Maar we hebben een heleboel andere frequenties.
1: Ja, de 105.5, onder een 7.1, onder een 7.5, DAB+, en Oost-Vlaanderen.
0: Ja, in Oost-Vlaanderen en Vlaamse Brabant zelfs. Dus, we zijn bereikbaar zo een beetje van, als je de E40 afrijdt naar de Ardennen naartoe, dan is het van in Alter tot in Tienen.
1: Dus, amai. Dat is goed, hè?
0: Van in Alter tot in Tienen. Niet Alter, maar Alter. Hè.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is toch een heel groot bereik dat wij opnieuw hebben. Dus de mensen in Brakel kunnen wel luisteren via internet of via DAB, als het lukt binnen huis, want ja, die staat ook nog niet volledig op punt.
1: Dat komt, hè.
0: Dat komt wel, ja. Dat inderdaad. Ik moet hier iets gaan zoeken voor. Ik weet niet waar dat staat nu. Oké, hier zijn we terug. Mark en Christian uit Tenerife. Ze zitten momenteel in Denderleef, denk ik.
1: Ja. Ze zeggen, fijne warme zondag voor jullie allemaal. Ook voor alle Tenerife-vrienden. Mm-hmm. Graag een nummer van Wim Leijs uit zijn CD Peper en Zout.
0: Peter en Zout.
1: Las Galetas Tenerife. Mm-hmm. En dat van Mark en Christian uit Denderleef.
0: En we hebben ze gevonden. We gaan ze draaien. Als het hier lukt, we gaan eens proberen. Het is weer verdwenen ondertussen. Oké. Komt in orde. Hier. Ja, juist.
1: Daarvoor zijn we met twee, Peter.
0: Voilà. Dat zou ze zijn.

0: Volgend jaar kom ik terug. Las Caletas, Tenerife. Ik ben daar trouwens al naartoe. Zijn dat niet die grote rotswanden in Tenerife?
1: Ik heb daar nog niet geweest.
0: Ik denk het wel. Ik ben daar al een paar keer geweest, maar het is al een tijdje geleden natuurlijk.
1: Ik heb ook nog nooit op geen vlieger gezeten.
0: Ah, geen op geen vlieger
1: nee,
0: gezeten?
1: Ik ben nog niet van de grond gegaan.
0: En nog niet buiten gevlogen?
1: Ook. Nee, ook nog niet.
0: Dat zou altijd kunnen.
1: Ze zijn er wel al buiten gevlogen, maar ik niet.
0: Ah ja, ja. Okay, ja, ja. Waar zaten wij? Frida en Johan hebben ook nog een berichtje gestuurd.
1: Ja, dag Peter, Heidi en Johnny. Graag het plaatje van de Bee Gees. Don't Forget to Remember uit 1969. Dit plaatje voor jullie, Molly en Marijken, Sylvieken, Raf, en staat bij ook in de deelneming voor zijn mama. Gerrit en Linda, Anne en Ed, Rudolf en Anja, Franske en vrouw, DJ Luc en Anne, het prosteam en alle luisteraars een fijne zondag toegewenst. Groetjes, Johan en Frida.
0: Nog een beetje Johan en Frida. Ik weet niet van wie dat bericht juist komt. Maar en dan zit aan het lijstje van Moek en Linda. Zo.
1: Ah,
0: dat, dat waren er 57, dacht ik. Of ze
1: amai.
0: Hebben we geteld. Ja. We gaan ze draaien, de Bee Gees. En don't forget to remember me. Nee, dat was het niet.
1: Dat was het niet.

0: Forget to remember me, my love. Never.
1: Daar komen goed overheen, hè, Johnny? Je ziet
2: ja,
1: dat.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat was al gezicht aan het trekken.
2: Ja, zo, maar, ja, ja, ja. We hebben nog iemand aan de lijn.
1: Ja, lijn 1 of lijn 2. Ik zal ze alle twee openzetten. Voilà. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. U spreekt hier met Ben en Nikietje.
2: Oh my god. Goedemorgen, dag Ben.
1: Hij zegt, ik weet niet wie dat is aan de telefoon, zegt hij.
2: Hij wou niet zeggen. Ik zei tegen Johnny, wie is het? Ik weet niet, zeggen, ik weet niet. Moest het geweten hebben aan het liedje. Hè?
3: Verrassing.
2: Verrassing, dat is heel lief, jongen.
1: Goedemorgen, wil jij ook de groetjes doen?
3: Ja, aan iedereen van Pros en aan Nikietje. En natuurlijk aan jullie en aan Johnny.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Super.
1: En gaat een plaatje aangevraagd van
3: Oasis.
1: Oasis, denk ik. Ja, ja.
3: Wonderwall.
2: Oké. Dan gaan we dat draaien, hè, Peter.
1: Ja. Dat is
2: speciaal
1: goed.
2: Ja, voor onze Ben.
3: Dank
2: en dank u voor het telefoontje.
3: Ja, is graag gedaan.
1: Ja, en nog een fijne zondag, hè.
2: Tot ziens.
3: Ja, jullie
2: hè.
3: Ook. Dank je wel.
2: Dag.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Onderbijt Radio.
8: Radio Pros.

0: Oasis op de radio. Ze wacht nog aan vraag via 070-22-2250. Dat is het nummer dat jullie ook kunnen bellen voor live op de radio eventueel te komen of voor een verzoekplaatje aan te vragen en de groeten te doen. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat mag allemaal in dit programma. Hm?
1: Ja, we hebben nog eentje binnen. Hè?
0: Ja.
1: Goedemorgen van aan het Noordzeestrand. Oh, dat is ook wel willen zitten.
0: Prachtig weertje, frisse.
1: Lekker zeebriesje, genieten van Radio Prost. Dat is altijd
0: frisse zee, is.
1: Ja, het zal zeebries zijn. Peter, kom aan, zeg.
0: Ja, maar dat kan zijn, dat hij een zeereisje maakt.
1: Ja, nee, dat is iets anders dan zeereisjes.
0: Dat zo. Ja, dat kan altijd.
1: Het zal zeebries zijn, hè. Een plaatje van Ferry de Lid.
0: Ja.
1: Viva Cerveza.
0: Viva Cerveza, ja.
1: En dat is voor alle prossers en Tenerife-vrienden.
0: Ja. Dat is ook een van Tenerife. Maar zeg, dat komt trouwens allemaal van Stavros.
1: Ja.
0: We gaan ze draaien, voilà.
1: Als ik vergeet, hey,
0: Viva Cerveza. Zo zei je, drink er daar een op, hè. Met dat warm weer.
1: Ja.
0: Misschien dat niet uitdroogt, hè.
1: Wel, moet je water drinken, hè.
0: Ja. In bier zit veel water, hè.
1: Ja, maar ja.

0: Een ambiance platen op de radio moet altijd kunnen op deze zondagmorgen. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goeie zondag, Peter.
0: Dag.
2: Eddy.
0: Johan.
1: Dag Johan.
2: En Johnny. Welkom bij mij.
0: Ja, welkom bij...
1: welkom bij ons.
0: Welkom bij het programma Ontbijt Radio. Voilà.
2: Ja. Ik ga een keer voor een zangeres die vandaag verjaart.
0: Oei. Ja.
1: Ja.
2: Geboren op 12 juli.
0: Hmm.
1: Ja.
2: 1947.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is al redelijk
2: oud. Marie Trini. Te amore.
0: Hmm.
2: Comma. Te amo. En dan ai te quiere. Uit 1981. Dus 4 minuten en 41 seconden.
0: Ik ken de plaats, maar ik denk niet dat we ze in het systeem hebben.
2: Ja, die zit in het systeem.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja. En die is gestorven op 6 april 2009 op 62-jarige leeftijd. En die zingt dus ook meestal ballades.
1: Ah ja.
0: Nee, ik heb ze hier niet.
2: Ja, dat is toch veel gespeeld hoor. Het is er niet wat geschreven worden. Dus Marie, M-A-R-I, spatie, T-R-I-N-I.
0: Ja, staat hier Te Amare in plaats van Te Amore.
2: Dus ja, dat kan zo ook zijn.
0: Als we spelen, like, natuurlijk.
1: Zo gaat het
2: niet. Amare, dus A-M-A-R-E, afkappingsteken naar links.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik ken, de plaats wel, maar ik vond ze niet terug, dus ja.
2: Ik ga dat een keer laten, dat ze verjaard, maar die is inmiddels overleden. Op 6 april 2009, op 62-jarige leeftijd.
0: Amai.
1: Ah ja, amai.
2: Zie, mijn geheugen begint toch nog weer terug te keren.
0: Ja, ja.
2: vanaf men dan in bad zit.
0: Ja, ja, ja, ja, ik heb het gezien. Het is proper, hè. Amai.
2: Ik heb het doorgestuurd, hè.
0: Ja, ik heb het gezien. Ja, ja, ja.
2: Ik versta je moeilijk, hoor.
0: Hoe versta je moeilijk?
2: Ja,
0: dat is
2: je zit er zo precies zo ver, geen ergens in het woud.
1: Nochtans, het staat hier tegen mij, zei.
0: Staat
1: is
0: allemaal
1: niet
0: normaal,
1: lopen.
0: Staat allemaal normaal. Oh, joh. Dus, ja.
2: Het zou plakkerig zijn dan.
1: Ja, ja, ja, het is serieus plakkerig.
0: Serieus warm aan het worden.
2: Ja. Gedi, je hebt de groetjes van Nele Braakman.
0: Nele Braakman.
2: Ja, dat is je grote bazin, hè.
1: Van?
2: Van den Aldi.
1: Ah, oei. Ah, leuk.
2: En dat is mijn nicht.
1: Ah, oké. Okay.
2: Die een eigen tweeling heeft, hè.
1: Zal die weten?
0: Je komt daar weinig mee in contact waarschijnlijk.
1: Ja, nee, ja.
2: Ja, maar zij doen meestal dus van thuis uit, alles regelen, alles dat en met personeel en Hans den Boel, hè.
1: Ja.
2: En nu en dan een keer naar het bureau.
1: Ja.
2: En ook een keer vertrekken naar het buitenland.
1: Amai.
2: Ja, ja. Dat is, ja, het de commercie moet doorgaan, hè.
1: Ja, ja, sowieso, hè.
2: Haha. Ja, maar het is een geleerder dan dat.
1: Ja, maar dat moet wel, hè. Als je dat allemaal moet doen, hè.
2: Wel, en de tweeling, die hebben nu gedaan. Die gaan nu naar de natmaschool. De ene 95% en de ander 94%.
1: Amai.
0: Ja, wat, amai.
1: Dat kan tellen.
0: Ik had dat ook op wiskunde. Nou.
1: Ja.
0: Of 96 op wiskunde, dat weet ik nog.
2: Ja, maar ze gaan later verder voor industriële wetenschappen.
0: Ja.
1: Amai.
2: Dat zal voor industriële ingenieur zijn dan.
0: Ja, wat dan?
1: Ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, dat kan
2: tellen. En achternetje, die heeft 99%.
1: Amai.
0: Ja,
1: dat hebben we allemaal nogal geleerd, zeg.
2: In mijn secundair, dat zat ik eronder hoor. Ik had 87.
0: Ook niet slecht, hè?
1: Maar nu, ja, dat zal wel zijn.
0: Amai.
2: Maar mijn liefste vak was wiskunde.
0: Wiskunde, ja. Ah,
2: wiskunde.
0: Wiskunde,
2: start te leren in die tijd.
0: Ja, bij mij was het ook wiskunde dat bovenaan stond. Ja.
1: Ja, dat was bij mij ook.
2: Voilà. Ik ga verder nu gaan. Dus dit plaatje is dus vooral degene die we daar straks hebben opgenoemd.
0: Ja, ja, ja.
2: En voor iedereen een fijne zonnige, het zal wel een zonnige en warme zondag zijn, hè.
0: Tweede Vlaamse feestdag vandaag.
1: Ja.
2: En je kunt dan in jullie bad kruipen, hè.
1: Sabi onder een douche misschien.
0: Ik moet werken deze namiddag.
2: Ja, maar dat is voor de volgende, na de zomer komt een douche ook.
1: Ah ja, oké.
2: Ah ja.
1: Grote werken.
2: Ja, maar we gaan het nadien verkopen.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ja.
2: we gaan naar een kleinere woning gaan, dat is te groot. En als alles in orde staat, krijg je meer geld, hè?
1: Ah ja, het zal wel
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, inderdaad, ja, ja, ja.
2: Ja, ja het is daarmee ja. Alles van de eerste keer. De kortste pijn.
0: Maar ze zien erg op isolatie en asbest en zo.
2: Ja,
0: en
2: dat is ja, dan, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar asbest is er niet, dus ja. wel op het duiven, oké, okay, maar voor de rest niet, hè.
0: Nou, ja.
2: Maar dat wordt toch afgebroken, hè.
0: Nou ja, ja, meestal, ja. Ja,
2: ja dat wordt afgebroken. Ja. Het is als slijtage toe, gaat dat zo zeggen.
0: Een beetje minder werk dus, hè?
2: Nee, ja, maar het is hier enorm groot. Het is hier een kasteel van een huis, hè.
0: Ja.
2: Dat is goed voor iemand met veel kinderen.
0: Ja, ja, ja. Als je daar met twee armen niet meer woont, ja.
1: Ja, je moet onderhouden ook, hè.
0: Ja,
2: ja. Ah, ja joh. En zo'n grote boomgaard met allemaal pelouseras en fruitbomen op.
1: Ja.
0: Ik heb dat ook altijd gezegd, waarom hebben wij vier slaapkamers eigenlijk? Allee, voor vogels, ja, voor vogels, ja. Ja.
2: Vier, wij hebben er vijf.
0: Ja, zinniger.
1: Ja.
0: Ja.
2: We hebben vijf slaapkamers.
0: Dat is allemaal met bazaar op.
1: Ja.
2: Oh, maar wij zijn bezig met een bazaar weg te doen, hè?
0: Ja.
2: Alkeen dat we niet meer nodig hebben, delen wij het in het gebuurte of gelijk wat, kunnen niet blijven opstapelen.
1: Nee, nee,
0: inderdaad,
1: nee,
0: inderdaad. Ja. Ja.
2: Nee, bo. De keer af, ik ben er ook al 68, ik begin rond de 70 te draaien, dan moeten we meer beginnen. Zo.
0: Nee, nee, nee.
2: Beter nu en dan, hè? Hopla.
0: Ja.
2: De zolder is al volledig in orde.
0: Ik zit daar ook met een hoofd van...
2: En nu is nog de kelder mee wat rommel in.
0: Ik zit daar ook met een hoofd van 12 aren of zo. Ik zit daar ook met een hoofd van 12 aren of zo.
2: Ja, dat is ook al meer dan genoeg.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik heb ook al gezegd, wanneer moet ik dat doen? Als ik zo laat aan het werk ben elke dag. Dus allee, ik heb al een robot geïnstalleerd voor het gras af te rijden.
1: Dat is al iets.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus dat is al een helper, die werkt voor mij. Maar ja, allee, dat gaat niet meer. Soms.
1: Nee.
0: Dat is echt...
1: Ja. En dan ook een jaartje ouder, hè, Peter.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Morgen toch? Hè?
0: Ja, en dan een dubbele job, hè, de radio er ook bij.
1: Ah, ja, ja, ja.
2: Zou het niet beter zijn dan daar wat konijnen op stikt?
0: Konijnen?
1: Ja, maar met die hond. Was dat konijn rap gaat binnen zijn
0: eer? Nee. Die kom je alles overeen.
1: Ah, oké, okay, dat is nog goed, hadden. Okay.
0: Ja, ja, ja. Klein, groot, dat is geen probleem.
1: Oké, okay, dat is goed.
2: Mensen, ik ga jullie laten nog andere mensen binnen kunnen. Ja. En niet te lang aan de telefoon. Dus salukes, nogmaals bedankt voor het plaatsen. En tot weer horen.
0: Ja, dat is, en we gaan ze starten. Salukes, hè.
1: Dag.
0: Jo, jo, jo. Voilà, ze. Je kent ze wel, hè. Nee, kenden ze niet?
1: Nee. Ja.
0: Nee?
1: Van voor mijn tijd.
0: Een mooie plaat, hè.
1: Ja. Weer een...
0: Dat is ook weer romantisch, hè. Ja, allee, we zijn in volle romantiek.
1: Dat is nog als je naar Valentijn.
0: Allee, wij gaan daar naar luisteren.
1: Ja.
0: Marie Trini en Tiama. Oh, ja, zoiets.
1: Zoiets. Ja, okay. Tiama.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Ontbijt Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Plus.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070 222 250.

0: Dat is zo'n beetje een plaat uit mijn jeugdjaren en waarschijnlijk de jouwe ook. Hè? Ja. Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul. Allemaal hier bij Radio Pros in Ontbijt Radio. En we hebben ook nog telefoon in Ontbijt Radio. Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi en Peter.
0: Dag Gerritje, en alles goed?
2: Ja, ze.
0: Ja? Aan de zee nog?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja. We zijn weer net toegekomen.
1: Ah, oh, mooi.
0: Warm daar, ja?
2: 25, 26 graden.
0: Dat is ideaal.
1: Dat is ideaal.
0: Een beetje wind, zo, hè? Ja.
2: Een beetje wind erbij, ze dus.
0: Ja.
2: We kunnen weer speenvarken spelen.
0: In de studio is het hier warm en geen wind. Dus
2: en geen wind.
1: Nu wel, hè?
0: Ja.
1: De ventilator is opgezet.
0: Ja, omdat toen niet veel uit. Zware lucht.
2: Dat is toch wel goed, hè?
0: Ja, dat is toch al iets beter.
1: Iets beter.
2: Dat is al iets beter, hè? Het is al, hè?
1: Wat is die toch warm, zo?
0: Ja, inderdaad. Dat is omdat je naast mij staat.
1: Ja, dat zal het zijn.
2: Ja. Wie zou dat zeggen?
0: Ja.
2: Dus ja, dat is goed. Hè. Dus bij jullie is het goed warm, bij hier is het goed leefbaar.
1: Oké.
0: En ik moet vanmiddag werken naar Gent in open lucht.
1: Oei.
2: Ja. Dat wordt nog plezant. Hè.
0: Twee artiesten vallen nog mee, ja.
2: Dus wel, maar dan moet je zien dat de computer goed afgeschermd staat.
0: Ja, inderdaad. Ik hoop dat het onder een tentje is eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat ook, want als de zon vlak op het scherm staat,
0: dat gaat niet.
2: Is ook niet zo plezant. Nee. En je moet zien dat de computer niet overhit geraakt.
0: De warmte, ja.
2: Ja,
0: laat ons hopen dat het allemaal goed passeert. Ja.
2: Het is dat, hè. Allee, ik zal een keer mijn groetjes overbrengen,
1: ja,
2: hè.
1: Zeg het een keer.
2: Voor jullie beiden in de warme studio.
0: Dank u.
2: Voor de sterke man achter de sterke vrouw, onze Johnny. Ons Elfje, ons Emma, Etje en Anneke.
1: Ja.
2: Voor ons Linda Keleus, voor Johan en Frida uit Herzeden, voor Rudolf en zijn vrouwke Anja. Voor Franske, Sylvieke en Celeste en voor alle medewerkers van Radio Pros en alle luisteraars een fijne zondag gewenst.
1: Oké. Ja,
0: zonder op te schrijven?
2: Zonder op te schrijven. Ja. Ja, als je niet kunt lezen, moet je niks opschrijven.
1: Ja, dat is juist.
0: Ja, dat kun je beter om te houden.
1: Ja.
2: Dag, en voilà. Dus alles uit kopje.
0: Ja. En de plaat was eentje van de Bluesbusters, denk ik.
2: De Bluesbusters, You're the One I Need.
0: Ja, voilà. Ja,
1: oké, amai.
2: Ja, dat is speciaal voor mijn vrouw, hè, want die kan er goed op dansen.
0: Dat is dat. Zeg, dat is weer aan het slijpen, man.
1: Ja, ik dacht dat ook.
2: kijk.
0: Oké, we gaan
2: het draaien. Eigenlijk. Ja.
1: Voilà, ze.
2: Dat is goed, dankjewel. Nog een fijne zondag en tot de binnenkort.
1: En geniet dat zeetje.
0: Ja, geniet er daarvan.
2: Dat zal wel lukken.
0: Ja, niet te veel drinken, alleen geen niet te veel alcohol drinken.
2: Nee, dat warm weer komt dan niet goed. Allee, alhoewel, wel eens een al apparatief is, hè.
0: Ja, zie je het? Ja, ik had gedacht, hè. Het is al van alle.
1: Het is nog geen 11 uur, zeg. Hallo.
0: Het zal er zeker zijn.
1: Een wijntje, kavakken.
2: Het is van mij een wit wijntje, van mijn vrouw een rozeke.
0: Zie het?
2: En dat was het enige dat we koud hadden.
1: Ah, ja.
0: Dat is de reden, dus. Ja,
1: niet veel keus, dus. Ja. Maar dat komt wel goed.
2: Alle excuses zijn goed, hè.
1: Ah ja, het dus zal dat zijn. Ja.
0: We gaan die plaat draaien. Fijne zondag nog.
2: Oké.
0: Salut. Ja,
1: dag.

0: De muziek van de classics.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat staat in het spot ook van de classics trouwens, die muziek.
1: You're the one I need, hè.
0: Ja, ik weet dat ook, maar ja. Altijd dat was het leuk.
1: Oké, okay. Wat wordt er?
0: Ja.
1: Ja, we hebben nog een berichtje gekregen van Luc uit Assen. Hey Peter en Heidi, wil je eens het nummer te spelen van Larissa en haar dochter Sterre? Mm-hmm. Vleugels van de Wind. Dit voor Johan en Frieda uit Herzelen, de familie Dubois uit Aalst en Meldert en alle DJ's en luisteraars van Radio Pros.
0: Ah ja, oké. Okay. We gaan ze direct moeten draaien, want het is bijna 11 uur.
1: Ja.
0: Hier is ze.
1: Larissa en Sterre.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

0: Een van de top ambiance platen van de dag van vandaag, zeker in Nederland. Rutger Bannerveld en Zwoele Zomernachten. Ja,
1: ja.
0: Ze zijn zwoel in ieder geval.
1: Ja, dat wel. Ja, we hebben nog een telefoontje gekregen.
0: Ja.
1: Eigenlijk voor je verjaardag.
0: Ja, oh, ja. Het is maar wat vroeg. Hè.
1: Ja, maar ja, maar ja.
0: Het is maar morgenavond om maar 5 uur, rond 5 uur, denk ik. Dus.
1: Ach ja, ja. Dat pakt we dan maar al mee. Dus voor je verjaardag. En dat is van Jenny, de vrouw van John Alt.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: En ze vroeg een plaatje van Barry White. Speciaal voor jou.
0: Ja. Ik heb mijn favoriete plaat genomen. Ja, het is misschien de plaat die het meest gespeeld wordt, maar ik vind het nog altijd de beste van Barry White. Van de grote zwarte meneer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hij is er niet meer, maar we kunnen wel nog genieten van zijn fijne platen hier bij Radio Pro.
1: You're the first,
0: the last.
1: My everything.
0: Beta.
2: I mean, really, when you really sit in
0: mijn blokken.
2: Isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping.

0: Hon höjer en bohé.
1: Ja, ja. Och så var varann då fesa.
0: Så sveta sa ni lite
1: på. Ja, ja.
0: Mr. Barry White and You're the First, the Last, My Everything.
1: Yes.
0: Ja, lang aan uitlopen. Ja, ja. Kun blijven zeven of zo.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben nog een heleboel verzoekjes.
1: Ja, mag ik een plaatje aanvragen van Céline Dion, alsjeblieft? De groetjes van Chris en dat voor het ganse prostie.
0: Ah, oh, oké. Okay. Céline Dion, voilà, hier is ze. Ne partez pas sans moi. Mm. Vertrek, niet vertrekken zonder mij.
1: Nee, ik kom daar niet van.
0: Het zal maar

0: Nee, nee, nee, dat gaan we niet meezingen. Dat is veel te hoog voor ons. Céline Dion en Ne partez pas sans moi.
1: Ja, en we hebben nog een telefoontje gekregen. Ja,
0: een gele brief heb ik gezien.
1: Ik ga er een brief bij pakken. Ja. Voor mijn klein bolleke Johnny.
0: Nou, als je zijn geschrift kunt lezen, dat is goed.
1: Ja. Mijn lief ventje Johan. Twee lieve kleinkinderen. Heidi, Peter, Els, Emma. Voor de verjaardag van Peter.
0: Dank u.
1: Innige deelneming aan Rafken. Chris van Dijk, Ed van Bever en Anne. Moeder Adrienne. Dat is Johnny zijn moeder.
0: Ah, ja.
1: Voor alle gepensioneerden. Voor iedereen en personeel van Ter Baken en het personeel van de Kastelmolen. Dat is in Meerbeke, Hinder.
0: Ja, weer 500 euro.
1: Speciaal voor Van de Velde, Emma. En al het zorgpersoneel van Wege Martin Doe. En zij wil het liedje van Faded van Alan Walker.
0: En dat is deze.
1: Ja, prachtig liedje. Mooie tekst.
0: Weer een traag.
1: Ongeveer.
0: Dan begint dat zo een beetje.
1: Begint zo, ja.

0: Ja, we zijn hier terug. We zijn hier terug.
1: Ja, we zijn er, we zijn er.
0: Zitten we verder door de verzoekjes hoor?
1: Nog een paar.
0: Ja, dan gaan we misschien eerst onze supertip van voor komende week voorstellen. Ze hebben dat gisteren ook al gedaan, eigenlijk een dagje te vroeg, maar dat was mijn fout. Ik had verkeerd afgesproken met Frank van Damme. Hij heeft de plaat uitgebracht voor Lucien van Impe.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden heeft hij de Tour de France gewonnen.
1: Ja.
0: En daarvoor hebben ze deze plaat opgenomen. En dat wordt onze cd-tip, onze supertip eigenlijk van de week.
1: Ja, dat is om de 2 uur. Supertip van de week. Om de 2 uur.
0: Om de 2 uur.
1: Ja,
0: hè? Overdag. Overdag,
1: overdag,
0: om de 2 uur.
1: Overdag, ja.
0: Hier is Frank van Damme en het feestcomité van Erpenmeren.
1: Wauw.
0: Wat een coureur, zeg. Lucia van Impe. Ja.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
4: Wat voor miljard vlammeste Jew. Ze moeten mij gerust laten.
5: Ontbijtradio. Zaterdag en zondag 9-12.
6: Radio Plus.
7: Five Star Radio.

0: Een van de laatste nieuwe van Christophe. Hier op de radio in Ontbijtradio. En jij hebt nog een verzoekje of
1: ja, ja,
0: staan?
1: Oe, ja, nog heel veel. Zo komen binnen. Ja, ze zijn wakker.
0: Ze zijn wakker.
1: Ja, ja. Dus, ja. Hallo, graag het plaatje One Moment in Time van Gerard Joling. Bedankt en groetjes aan iedereen van Linda en Gerrit. En deze moet je laten uitspelen, hè, Peter.
0: Ja? Ja. Dat is een van uw favorieten.
1: Ja, dat zou wel zijn.
0: Een mooie man, hè.
1: Ja, een mooie stem.
0: Een mooie stem.
1: Mooie stem.
0: Allee, kom, ja.
1: Echt,

0: toch prachtig, hè?
1: Het is een beetje te hoog voor mij.
0: Ja.
1: Moet ze laten uitdraaien, hè?
0: Dus. Ja, liefst. Oké.
1: Hier had jullie een One Moment in Time hier bij Radio Proost. Ja. Het is allemaal zo'n beetje romantische muziek
0: vandaag.
1: Ja, dus vandaag,
0: ik weet niet wat ze vandaag hebben, ja. Maar ja, oké. Ja, we hebben nog verzoekjes. Dag Peter, Heidi en Johnny. Graag het plaatje voor verjaardag 56. Morgen voor Peter, geboren rond 5:12 in zijn blootje.
1: Ja, van 10 uur.
0: Ja, hè. Ja.
1: Ik weet dat niet meer, maar ja.
0: Nee, oh ja, nee, waarschijnlijk niet. Hè. Vandaar het plaatje van de vedetten aan de Noordzeekusten.
1: Ja.
0: Groetjes van Johan en Frida.
1: En de plaat komt uit?
0: 1989.
1: Blijkbaar. Voilà, we gaan van voor, van achter, van links naar rechts.
0: Ja,
1: van boven naar onder.
0: Happy birthday, hè.
1: Dankjewel. Allee, ja.

0: De Vedetten en de Noordzeekusten.
1: Ja.
0: Hey, we hebben zo dikwijls zo op de grond gelegen. Hey, van voor naar achter, tot als je staartbeen afgezweten is.
1: Ik denk dat als we dat nu moesten doen, dat ze wel moeten komen rechttrekken.
0: Het beste was daar een mandverband in plakken van achter.
1: Oké.
0: Ja, dat was... Ja. En dan kwam er nog een liedje in, dat was dat andere, de Marie-Louise.
1: Ja.
0: En Tante, en dat, was, ja, dat was redelijk
1: just
0: lang.
1: Dat was
0: redelijk
1: dat was lang. Ja,
0: we moesten nog een plaat rijden van André Hazes, dacht ik. Als hij hier wil starten.
1: Ja.
0: Yes, we hebben
1: het. Graag het plaatje, want ik hou zo van jou, van André Hazes. Voor alle luisteraars van Radio Pros en eveneens voor alle medewerkers van de radio die deze mooie radio dag na dag in de lucht houden.
0: Mm-hmm.
1: Vanwege Gino en de familie uit Gent.
0: Jawel, amai.
1: Amai, mooie commentaar, hè, Peter.
0: Ja. Nee, waar zit mijn muis hier? Weg. Ja, dat is ook met de warmte
1: waarschijnlijk. Ja,
0: allee, nu ben ik alles kwijt. Oké, ik kom in orde. Hup, hup.
1: Ja,
0: zo,
1: ja,
0: en dan zo. En dat moet zo moeten zijn.
1: Voilà. Ga nog een keer romantisch doen.
0: Nog eens. Vandaag.
1: Again.
0: Deze warme zondag.

0: van jou.
1: Blijft een hele mooie plaat van André Hazig, want ik hou zoveel van jou en jij mag het allemaal weten.
2: Dank u.
1: Ja. Ah ja, ik moet, ah ja, maar zeg dat dan.
2: Allee, ik zeg het toch, ja. Allee, we hebben nog
1: dat is van de warmte.
2: We hebben nog een beetje verzoekjes. Hallo Peter en Heidi, nu een plaatje voor ons. Ah, en voor je verjaardag al morgen.
1: Ja.
2: Dat je dan even jong zit, zeker.
1: Even jong als eraf, ja, inderdaad.
2: En een plaatje van Charlotte de Witte, The Age of Love.
1: Voor de mannen van de jaren 70.
2: Ja.
1: Gaan we Charlotte Witt draaien. En dat is deze, The Age of Love. Een remix van The Age of Love van de jaren 90 eigenlijk.
2: Dance with me.
1: Yes.
2: Kom aan, alles goed.

0: De plaat is ondertussen ja, toch een dertigtal jaar oud. Het is al een oldie geworden eigenlijk.
1: We kunnen dus dat ook al zeggen.
0: We draaien oldies bij Radio Pros, dus dat hoort erbij. Dat hoort erbij.
1: Dat zal wel zijn.
0: Ja, we worden allemaal ouder. Hè? Dus,
1: Het
0: is voor mij ook 30 jaar geleden toen ik zo'n beetje... Tienerjaren waren al voorbij.
1: Ja,
0: maar,
1: Ach ja, kom goed, Peter. Ja.
0: We hebben hier een serieus vraagstukje van de Chris gekregen.
1: Ja.
0: Blijkbaar bestaat er een plaat van Iderhem, van Eregem.
1: Eregem.
0: Ja. Dat is waar daar jij woont,
1: zeker? Ja,
0: is dat
1: staat erop.
0: Is dat
1: op hallo Peter en Heidi, graag een plaatje van het geboortedorp van Heidi.
0: Geboortedorp.
1: En dat voor alle collega's, luisteraars, groetjes van Chris van Dijk.
0: Ja.
1: Dus Eregem, hè.
0: En hij woont nu nog op Eregem?
1: Nee, nu Denderleeuw.
0: Het is Denderleeuw. Het is juist op de grens zo'n beetje. Allee, we gaan er eens naar luisteren. Dat is een plaat van Frans de Schrijver, blijkbaar.
1: Ja.
0: En het gaat over Iderhem, dus Eregem in het dialect.
1: Ja.
0: Oei, een beetje vals ook.
1: Precies, hè.
0: Het zal nog van plaat komen, denk ik.
1: Ja.

0: Ik ben al verschoten dat dat eigenlijk in onze database hier staat bij Radio Prof.
1: Ja, ik ook eigenlijk.
0: Hierin, ja.
1: Ik had het nog nooit niet gehoord.
0: Ja, amai. En dat staat op de nieuwe PC dan nog?
1: Amai jong, ja. Echt niet normaal. Mm. Ja, volgende. Dag Heidi en Peter. Graag een plaatje van Elvis Presley. Ja. Good luck charm. Ja. Groetjes van José Buijsen uit Sint-Lieves-Houten.
0: Voilà. En die komt er zo meteen aan na dit.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: ken dat ook zo. 1962, Good Luck Charm van Elvis Presley. En ik denk dat wij bijna moeten afscheid nemen. Spijtig genoeg zo, ja.
1: We hebben wel nog één berichtje, hè.
0: Ja, lees dat iets.
1: Ja, we gaan dat eerst doen, hè. Dus hier zijn we weer. We willen Peter een fantastische, gelukkige verjaardag wensen. Sorry dat ze het daar straks vergeten zijn. Drink er nog een op, liedje naar eigen keuze. En nog een keer de groetjes van Nancy.
0: Ik ben nog niet verjaard, hè. We zijn morgen nog niet, hè. Dus, ja.
1: Nee, maar ja. Morgen zijn we ook op de radio niet, hè, Peter.
0: Nee, dat is waar. Ja, ze zullen wel verzoeken laten aanvragen dat weten.
1: Dat zal geen probleem zijn.
0: Dus allemaal bedankt voor de vele verzoekjes. Onze Johnny, bedankt voor de telefoon. Johnny. Ja. Dat hoort ons niet. Nee.
1: Nee. Ja, toch.
0: Ik dacht dat hij in slaap gevallen was. En bedankt voor het luisteren naar het programma Ontbijtradio. En straks na 12 uur krijgt u als verrassing onze Ed van Bever hier op de radio.
1: En hij is hier al.
0: Ja, hij is wakker. Hij is door zijn voetbaldingen doorgeraakt. Ja. De Belgen zijn toch naar huis.
1: Ja.
0: Spijtig genoeg.
1: Ja, ik weet het, maar ja.
0: Ja, we gaan nog één draaien. Het is een hele mooie. Het is zo'n beetje een cover van Peter Maffay.
1: Ja.
0: Zo bist du. En Nicky Jones maakte er Zo ben jij van.
1: Mooi.
0: Ja, bedankt voor te komen, hè, Heidi.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan nog eens een slaapje draaien. Zo,
1: vooraf
0: te sluiten.
1: We zijn gewoon, hè.
0: Allee, wat mij betreft tot volgende week.
1: Tot binnenkort, zal ik zeggen. Goed?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens zijn laatste minuten nog aan de lijn.
4: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
3: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
5: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren 25...

0: 20 uitzien, de leeftijd controleren, ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
1: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden, er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
2: Om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
3: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
4: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
5: Om de 4 jaar een WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
1: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon, morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Radio Pros. Pros, goedemiddag. Ja.

Muziek van Diana Ross en dan met Upside Down was onze opener alweer van onze middagradio. Dit op deze stralende, maar zeer warme zondagmiddag. Ik heer jullie alvast van harte welkom hier bij Radio Pros FM. En uiteraard via deze weg aan iedereen en bijzonder smakelijk eten toegewenst. Een woordje of dank aan onze voorgaande collega's voor het programma Ontbijt Radio. Dat was Peter Schepers, onze Heidi en Johnny aan de telefoon uiteraard. Ontbijt Radio uiteraard zaterdag en zondag tussen 9 en 12 hier bij ons. We gaan richting Zweden en komen terecht bij ABBA in deze middagradio en Dancing Queen.

is en blijft toch wel een topnummer, deze van Pussycat uit 76, en dat met Mississippi. Even dieper terug de tijd in, we komen terecht in 72 met deze van Shocking Blue en Do the Ain't in the Inkpad. Goedemiddag.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio.

Wendy Woop was dat met het nummer Mijn Droom uit 2019. Zometeen onze superdub van de week. Tot vandaag is hij nog superdub. Dat is Jo Valli met het nummer Genieten. Maar eerst gaan we met z'n allen genieten van Laura Lynn. En samen met Matthias Lens. En dit hier, de Kusjesdans.

Hooray, It's a Holiday. Dat was uiteraard Bonnie M. En je krijgt ze gewoon weg 24 op 24 op je favoriete radio. Dat is uiteraard Radio Pros FM. Jouw favoriete radio bij uitstek via te beluisteren via de FM. Maar ook uiteraard digitaal. Inderdaad. En we hebben nog een heel pak muziek alvorens we richting onze reclame gaan. Zo dadelijk de George Baker Selection met Sing for the Day uit 79. Maar eerst deze dames nog. Barbarella en Cherry Up.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De dochter van Mark Dex, uiteraard Barbara Dex, met Waar moet ik heen zonder jou. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze heeft ook deze mooie plaat aan van Luc van Meeuwen met het nummer Een Engel.

Engelbert Humperdinck en Love is All. We gaan richting het einde van ons eerste gedeelte. Zo dadelijk deel 2 uiteraard van onze middagradio. En dit op zondagmiddag. Wat gaan we, met welke plaat gaan we liever eindigen? Deel 1 wel met deze van Mario Mati. Wordt toch wel regelmatig aangevraagd op de radio. Liberty uit 86.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Yes.

Even de Franstalige Tour op hier bij Radio Pros FM met muziek van Alain Delorme en Avec Toi. Muziek Avec Toi, dat was meteen de titel. Vrienden, we zijn ruim 5 over 1 geworden. Van harte welgekomen in onze derde en laatste gedeelte alweer van onze zonnige middagradio. En zonnig, jawel, dat is het zeker, 30 graden op dit moment. En dit is Ritz en de Locomotion.

Even de beentjes strikken op een zondagmiddag moet kunnen. Shaken Stevens was dat met een prachtige, zeer prachtige medley. Zo dadelijk instrumentaal werken van Conquistador. Maar eerst deze ferme plaat van Chicaro Tip en Son of My Father.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM.

Luc Steno met Is het leven niet mooi? Allemaal te beluisteren via PROS FM. Onze frequenties op de FM-band 105.5, 107.1, 107.5 en ook te beluisteren DAB Plus via Oost-Vlaanderen. Wat hebben we nog? Wel, ook een plaat die werd aangevraagd door Jacqueline, maar ik heb het juiste nummer niet, Jacqueline. Maar deze is even mooi van Jannes en dit met echte vrienden.

Fantastisch toch, dat nummer van Mireille Mathieu en Santa Maria de la Mer. Er staan hier nog een paar nummers in de wachtlijst, maar ze komen er zeker aan vast nog door, alvorens we richting 2 uur gaan. Ja, ik kan bijna niet meer volgen, moet ik zeggen. In ieder geval, de volgende plaat werd aangevraagd door Nancy, en indien mogelijk, schrijft zij, maar alles is mogelijk bij Pros natuurlijk, Pros FM. Hier is Richie Valens en Donna.

Richie Valens op aanvraag van wege Nancy, geloof ik, jawel, Little Donna. En voor de volgende plaat moet ik even gaan toveren. Ik heb ze wel gevonden natuurlijk. Ja, zeker en vast. Dat werd aangevraagd door José Buisse. En hij vroeg deze plaat aan van Connie Francis en My Happiness.

René Vroeger bij Pros FM en Just Say Hello. Dat zeggen wij allemaal, uiteraard iedere dag. Ik zeg ook hallo allemaal bij Pros FM. Hier is Nolans en I'm in the mood for dancing.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
7: Middagradio.
8: Ed van Bever.

Jannes met het nummer 1 werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. Ik heb er nog eentje klaarstaan die werd aangevraagd en dat komt vanwege Nicole uit Zonnegem. En zij stuurt naar Radio Pros veel zonnige groetjes. Wij sturen de zon helemaal naar u ook toe, Nicole. En wat voor een plaats, wel echt toepasselijk noem ik dat, hè. Willy Sommers en zijn Aperolletje. Geniet ervan.

Ellen Price en Georgie Fame. En dat met het gekende nummer Rosetta. We gaan langzaam maar zeker alweer naar het einde van onze middagradio op deze zonnige zondag, vrienden. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Johnny Johnson. Hij heeft een hele stapel platen voor jullie klaarstaan. En hij gaat er stevig weer in vliegen de komende 2 uurtjes. Wij zijn er morgen alweer bij voor een volgende afspraak van dit programma Middagradio. Wat hebben we vandaag nog voor jullie? Wel, zo dadelijk muziek van Lee Towers. En I Can See Clearly Now. En deze boy kent iedereen nog wel. Elvis Presley. En dat met Burning Love. Tot morgen. En een fijne zondag aan iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Nu zondag 5 juli barst vanaf 2 uur het feest los op het Kaatsplein van Terjoden. Trommel je vrienden op en kom meezingen op Vlaanderenfeest in Hatert. Met optredens van de Clouseau Tribute Band Vonken en Vuur, Bart Kael en
4: Cruise FM.
5: Mooi weer vandaag, ik doe alles vandaag liever traag.
3: Vlaanderenfeest, nu zondag 5 juli op het Kaatsplein van Terjoden. Meer info op hatert.be/zomer. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een van de coolste platen op deze aardbol. Vrienden, we zijn zondag en dit is weer een nieuwe aflevering van de Weekend Hits.

Ja, en de vraag is, waarom ben je nooit op zondag vrij? Ja, de meeste mensen zijn vrij op zondag, maar gaan dan eens lekker genieten uiteraard. Dit was Robert Pater en Zondag Vrij. Vrienden, als je nu pas afstemt, van harte welkom. Dit zijn de weekend hits op deze prachtige zondagnamiddag. Zit je nu aan tafel, smakelijk eten, drink je een lekkere cocktail, wel gezondheid. Hier is de

Als je mij zou vragen hoe het op een loveboat eraan toe gaat, ja, dat zou ik niet weten. Alhoewel, ik heb ooit op een cruiseschip gezeten en dat weet ik wel, dat het niet goedkoop is. Dat kan ik je ook al garanderen. We draaiden Koen Krukke en DJ Tone en dat met de loveboat. Dit is een plaat van Kim Wilde die je absoluut niet zoveel meer hoort op de radio, vrienden. Geniet van jullie zondag, geniet van de mooie muziek hier bij Pros FM. Hier is Kim Wilde en You Came.

Zo was zo'n beetje de wilde blonde uit het westen van Amerika, deze Kim Wilde en You Came. Even terug over de Moerdijk deze keer. Je kent hem wel van het liedje dat Willy Sommers ooit zong ook. Deze René Schuurmans. Is het leven niet mooi? Als je het mooi wil maken, dan moet je dat maar doen, volgens René.

0: Dit was René Schuurmans, die je nog kent van Laat de zon in je hart en Is het leven niet mooi. Terug wat rust brengen, dat doen we op een zondag en dat moet ook met deze prachtige Nat King Cole.
1: Pulse FM, de muziek waar jij van houdt.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Ja, en dat zetten ze tegen mij ook zo'n 100 jaar geleden, deze Stray Cats. Johnny, you're sexy and 17. Maar ik zei het 100 jaar geleden, denk ik wel. Dit is een plaat uit 2018 van de meneer die je kent van het kleine Dobbelscafé. Hier is Michelangelo en Liefde.

al de ganse week bij ons. De nieuwe supertip, de nieuwe single van Jovelli. En genieten. Even terug naar Nederland. Hier is Danny Vroger.

het zit hem gewoon helemaal in het bloed bij deze familie. Danny Vroeger, jawel, de zoon van René Vroeger. En kom, ga dan met me mee even terug naar Frankrijk. Het zit hier vol elektriciteit. 100.000 volt. Hier is Gilbert Bécaud en Désirée.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.
2: De muziek waar je van houdt. Weekend Hits.

toch een ietsie-pietsie sexier, deze Tina Turner uit 93. En dat met de Disco Inferno. Het was een originele plaat van de Tramps, maar ik zet al een ietsie-pietsie sexier met tante Tina, die ondertussen een hemelse engel geworden is. Terug naar 79 nu. Hier is ABBA en Gimme, Gimme, Gimme.

met deze goedlachse en zeer sympathieke dame uit Limburg, die altijd in het Frans zingt. Dit was Axel Red en Kennedy Boulevard gaan we stilaan, maar zeker richting 3 uur. Dus tijd om ons eerste deel wat af te ronden. We komen zo meteen terug met deel 2 van de Weekend Hits. Dus lekker blijven hangen en tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adres.

0: adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ziezo, met deze plaat van Bonnie M uit 79 zaten we weer helemaal in de tropen. Dit was Bahama Mama. Welkom in deel 2 van de weekend.

een relatief onbekende single. Het is dan ook een nieuwe single voor deze Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. En dat ligt uiteraard in Mexico. Als klein kind vroeg je altijd aan je papa, wie is er hier de nummer 1? En dan vroeg je dat ook aan hem. Hier is Princess.

Say I'm your number one. Een van de meest gestelde vragen als je klein kind was, natuurlijk. Dit was Princess en Say I'm your number one. Terug naar 76, ook zo'n hete zomer. Hier is Smokey, I'll meet you at midnight.

0: Een van de betere singles uit 76 van Smokey. En I'll Meet You at Midnight. Voor de volgende plaat hebben we heel diep in het stof moeten kruipen. Hier is John Terra.
1: Los FM. De radio met eigenheid.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
4: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Een plaatje die toch wel regelmatig aangevraagd wordt door ons Nansikin uit Bornem, deze Charlotte Nilsson. En Take Me to Your Heaven. Naar deze plaats zou ik ooit wel eens echt willen gaan. Hier is Bluff en Zoutelanden.

echt wel een ganse boterham business. Featuring George Arundel en Dabba Dabba Bia Babba Doo. Ja, niet zo makkelijk als je het mij vraagt. Daarom, we gaan wat rust nemen. We gaan een kleine pauze inlassen. Rustpauze van een slow bedoel ik dan. Hier is Boston en...

0: Twee schone platten na elkaar eigenlijk. We draaiden Boston en Amanda en dan deze Maxim met Ik mis je elke dag.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Dit waren de knotsgekke heren uit Nottingham. Dit waren Show Waddy Waddy en Under the Moon of Love. Misschien zit je nu wel op je eigen terrasje of in je eigen veranda genieten van het zonnetje of gewoon van elkaar. Neem elkaar eens goed vast. Dit is er een leuke plaat voor. Hier is Niels.
1: Als de

Je hoorde Django Wagner over zijn weekend. En dan deze heren van de KC en de Sunshine Band. And that's the way I like it. I don't like it too much. Want het is weer afgelopen voor vandaag. Deze weekend hits zit er weer op, vrienden en vriendinnen. Morgen ben ik er weer. En dat met de meezingers op jouw werkvloer tussen 9 en 11 uur. Nog veel plezier bij Pros en graag tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
4: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
3: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig, morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: 87.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Ron van der Steen.
1: Radio Pros. Radio Pros. Laat de zomer op je los.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato is een nummer uitgebracht door deze Tommy Cash. En Tommy Cash eindigde er vorig jaar derde in de finale van het Eurosong Festival. Vorig jaar in Basel in Zwitserland. Hele goedemiddag en van harte welkom hier bij Radio Pros FM op deze zwoele zondagnamiddag. 12 juli zijn we. Het is weer lekker warm in de studio. En de komende twee uur hebben wij een heleboel lekkere zomerse muziek bovengehaald. En dat tot 6 uur. En nu met muziek van Shakira en Loca. Shakira!

We hadden deze namiddag zin in een rondje zomer. En dit was ook een medley gebracht door deze Koos Alberts uit Nederland. En we hebben nog meer zomerse muziek, want zometeen komt Frans Bauer eraan met Heb je even voor mij? We hebben altijd even tijd voor onze luisteraars van Radio Pros FM om ze altijd te verwennen. Elke dag weer.

Het is alvast de grootste succeshit van Frans Bauer die hij uitbracht. Zijn ambiance nummer heb je even voor mij. Frans Bauer die toert in 2026 door Nederland en Vlaanderen met zijn nieuwe theatershow Solo. Bros FM, de radio.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pas, goedemiddag. Ron van der Steen.
5: Radio Pros.
6: Ik meen het, hè.

zondagnamiddag 12 juli en genieten van deze mooie warme stem van deze geweldige artiest Rob De Nijs uit Nederland, die jammer genoeg niet meer onder ons is en behoort al bij de hemelse helden, maar zijn fantastische zomerhit zal elk jaar weer terugkomen. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM via 105.5 FM, 107.5 FM en 107.1 FM, maar ook via DAB+, Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. En ook via de app van Radio Pros FM.

0: onder het motto zomerse muziek. Ja, dit is er toch wel eentje van deze Tony Esposito. Het is een Italiaanse muzikant en drummer. En hij is vooral bekend van zijn hit Papa Chico, die je net hoorde. Die in 1987 vijf weken op nummer 1 stond in de nationale hitparade van Nederland. En in Vlaanderen stond het liedje twee weken op nummer 3 in de Ultra Top 50.
1: Bos FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

Het nummer is een jaar of twee geleden geremixed door Cyril met een fantastische danceversie. En dat is ook een van de favoriete nummers van onze collega en voorzitter Peter Schepens. Maar dit was de originele versie van Suzy Quatro en Chris Norman en je hoorde Stumbling In. En nu is het tijd voor de Radiopros supertip van deze week, want je hoort hem vandaag nog de laatste keer. Morgen is het een nieuwe supertip. Giovanni komt eraan met Genieten.

En dat was hem helemaal. Joe Valli met zijn meest recente nummer Genieten was dat de supertip van deze week hier bij Radio Pros FM. Die hoor je nog tot vanavond en morgen is er een nieuwe supertip voor de komende week. Al is het vandaag heel heel warm, maar misschien heb je nog een beetje courage of nog een beetje zin om te dansen. Dan heb ik voor jou muziek van Los Lobos en La Bamba.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Deze Beach Boys, ze maken al muziek sinds de jaren 60, maar in de jaren 80 kwamen ze nog even terug en brachten ze dit prachtige nummer uit. Kokomo was dat. Vrienden van Radio Pros FM, we gaan zo een beetje stilaan op naar 5 uur. Niet getreurd, straks na 5 uur zijn we terug. En ik heb nog voor jou muziek uit Nederland van André Hazes en Zomer in December. Dat is wel een beetje raar, maar soms heb je in december ook wel mooie zachte temperaturen. Met 10, 15 graden ben ik eigenlijk ook al een beetje tevreden.

0: activiteitenkalender.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.
7: Ron van der Steen.
8: Radio Pros.
9: Radio Pros.
8: Zomer.

tonight. Met deze warmere temperaturen zoals vandaag zal het heel druk zijn aan onze Belgische kust. Maar Sex on the Beach, daar zal daar niks zoveel van gebeuren, denk ik. Je kan misschien wel eens naar Bredene gaan. Daar is een naakt strand. Daar kan je misschien wel eens wandelen met jouw geliefde. Of misschien met jouw minnaar of minnares. Ja, wie weet. Je hoort de Teakspoon met een nummer uit de jaren 90. Goedemiddag vrienden en welkom hier bij Radio Pros FM. Nog tot

0: Wham was dat met hun hit van destijds en Club Tropicana samen met George Michael, die ook al behoort bij de Hemelse Helden. Vrienden, heel goedemiddag. Welkom hier bij Radio Pros FM op deze gezellige zondagnamiddag. We hebben in deze twee uur lang een heleboel leuke zomerse hits gestopt. Maar natuurlijk, er zijn zoveel zomernummers uitgebracht. Dus wij konden ze er allemaal niet in stoppen, natuurlijk.
1: Pros FM, de muziek waar je van houdt.

Toen ik vorig jaar keek naar Tien om te zien aan zee en Barkuil treden daar altijd op. Ik dacht altijd dat Barkuil zijn eigen neonlicht bij had met Zanzibar daarop. Maar het was toch wel een fantastische zomerhit voor hem. En nu staat hij alweer in de belangstelling met zijn nieuwe single Zot Verliefd. Als het maar niet op mij is.

heb het je beloofd, deze namiddag 2 uur lang zomerse muziek. En dit was er toch ook wel eentje bij die er echt wel mocht bij wezen. Deze knappe dame, Lisa Lewis was dat. En zon, zee en strand.

Elk jaar komen heel wat Vlaamse artiesten terug in de zomer met een zomerhit. En dat was Sam Horis die je net hoorde met zijn recente nummer. En dat was Rak. Heb je gisteren ook gekeken naar de ronde? Tim Merlier die sprint naar de tweede rit zegen op rij in de Tour. Nadat vluchter Liam Slok pas in de slotkilometer gegrepen werd. Heidi, de moeder van de tweevoudige Tour-winnaar Tim Merlier, is beginnen roepen eigenlijk. En ze kon niet anders van ja, het is van dat. En ze heeft op slag het Hanse Café getrakteerd.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.
6: Ron van der Steen.
7: De zomer wordt nog heter. Wordt nog heter. Met Radio Pros in de Eter.

dacht, laten we even teruggaan naar het grijze, maar dan wel een heel grijze hitverleden. De jaren 50, je hoorde Paddy Como en It's a Lovely Day Today. Dat is het zeker en vast. Gisterenavond vond in het CC De Branding in Middelkerken de première plaats van de nieuwste productie van het Fars Theater. Onder de aanwezigen zagen we ook heel veel verschillende BV's. En door haar overlijden nam Misha Mara de rol over in deze luchtige komedie. Op het einde van de voorstelling sprak Donat, de driemaker, kort het publiek toe. En het publiek gaf gisteren een daverend applaus als eerbetoon aan Margriet Ermans na de première van de Fars Theater. Jammer genoeg zullen we haar lach nooit meer horen.

0: Dit is muziek van Italiaanse makelij. Als je een beetje verstand hebt van goede muziek, wel, dit is er toch wel eentje van Richie en Poveri. En die hoorde deze Sara Perci, Ti Amo. Altijd die liefde die erbij komt, maar dat is leuk natuurlijk.
1: Bros FM, de radio met eigenheid.

Het was een monsterhit een paar jaar terug voor deze Justin Timberlake met Can't Stop This Feeling. Nog meer uit het Fars Theater gisteren. Gisteren gaf actrice Tine Priem slaat ze zo hard dat Donat, de driemaker, zijn bril verliest en zijn tekst ook. En hij ziet niks meer. Ja, dat er tijdens een theatervoorstelling onverwachte wendingen kunnen gebeuren, bleek dus gisterenavond tijdens de première van Lekker Blijven Hangen van het Fars Theater in Middelkerken.

0: Bij het horen van dit nummer wordt het nog heel wat heter en warmer hier in de studio van Pros FM. Ik denk na 6 uur dat toch een koude douche zal nodig zijn. Die harde Jugal en Salto. En dat was de Jamaican Bam Bam.
1: Luister nu naar Radio Pros via Radio Pros.

Ik ben hier tegen 6 uur gewoon een braadkip. Want de temperaturen in de studio 35 graden. En die gaan zometeen stijgen naar 45 graden. Bij het horen van dit nummer van Gordo en Renier Sonneveld.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Boxer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof.

0: Ron van der Steen.
1: Radio Bros. Radio Bros. Laat de zomer op je los.

Een jaar of twee geleden stond ze maandenlang nummer 1 in de hitlijsten hier bij ons in Vlaanderen. Je hoorde net de muziek van Miley Cyrus en het was ze nog een keer met deze Flowers. En we gaan zo stilaan op naar 6 uur hier bij Radio Pros FM. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt van 2 uur lang goede zomerse muziek op jouw radio. Wat mij betreft graag tot morgenavond weer tussen 8 en 10 uur. En ik heb nog voor jou muziek van George Baker Selection en Una Paloma Blanca.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
3: In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
4: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
3: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft een 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.

Mr. Mister mocht het uur openen met zijn Broken Wings en plaat uit 1985. Een hele fijne zondagavond. Het weekend zit er weer bijna op, maar wij zijn er ook nog wel een klein beetje voor jullie tot en met 20 uur. En na 20 uur krijg je ook nog wel Romantica met heerlijke fijne romantische platen. Dankjewel aan mijn collega's die toch ook wel voor mij programma's maakten. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat we een leuke avond kunnen beleven met Muziek Mozaïek. Muziek Mozaïek met Gerrit de Groot aan de knopjes. En achter de draaitafels wou ik zeggen, maar die zijn er eigenlijk nog niet. We moeten dat virtueel wel een klein beetje voor

De lekkere zondagavond is er om van te genieten, is er om even mee weg te dromen. The Things I Love van Max en Andy Kramer. Jawel, eentje uit de hitparade van het moment. Staat tussen de beste 10 genoteerd. Goed, Shana nu met Geef je vannacht de hart aan mij. Geef je hart vannacht aan mij. Jawel, dat is het volledig helemaal juist. Dus we gaan nog eens lekker meegenieten van twee lekkere Belgische dames die ter tijd toch wel wat succesvol was. Dit was een plaat dat zo'n klein beetje geen covertje was. Voor de rest hebben ze heel veel covertjes gemaakt. De meisjes van Shana. Maar maakt niet uit, ze waren toch goed. Een blonde en een zwarte.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Because the Night in the Data, deze Patti Smith Groep. En dat was nog eens een fijne klassieker uit de jaren 70 weliswaar. Goed, het is zondagavond en dan heb ik zoiets van, misschien heb je wel lekker gaan eten of een lekker crème gaan eten of dergelijke weer. Misschien ja, bij dat warm weer, wat moet je altijd doen? Je kan ook binnen blijven naar de koers kijken, de Ronde van Frankrijk. Morgen is er een rustdag, maar nu is het toch altijd gezellig genieten van die Ronde van Frankrijk. Ik heb er nog weinig of niets van gehoord, dus ik weet niet wat er precies mee aan de hand is. Maar de Ronde van Frankrijk is precies een klein beetje op de achtergrond geschoven. Nu dat de Rode Duivels toch wel een geweldige prestatie hebben geleverd op het EWK. Voilà, dat is nog even te gezegd zijnde. En ja, we mogen toch wel fier zijn dat ze altijd al zo ver geraakt zijn. Zo, dus de Rode Duivels en het WK, dat loopt nog wel even verder. Maar ik moet nog wel zeggen dat ja, de Ronde van Frankrijk heb ik nog weinig of niks van gehoord. Nu heb ik een klassiekertje klaarstaan, jongens, uit 1968. En dat is met de deze. Misschien heb jij ook wel een luie zondag gehad. Lazy Sunday, dit is de zijn de Small Faces.

Met de vogeltjes erbij, dat is wel leuk natuurlijk. Een geweldige plaat. Small Faces en Lazy Sunday. We gaan geen Lazy Sunday houden, maar we hebben zometeen wel de supertip van de week. Die krijgen nog één keer te horen en achter de deze. En dat is rond 8:30 natuurlijk. Yo Valley met gewoonweg genieten. Dat is de supertip van de week. Maar nu eerst nog naar de plaat wat een klein beetje de zomerse klanken in zit. Alane en Wes. Een geweldige zomerrit van de jaren 90, toch weliswaar. Ik dacht 7, 98 dat dat toen wel een zomerrit was. Dus we gaan daar nog eens van genieten, zeg.

Dan was dat dan, jawel, die geweldige Pommel in Thijs maakte toch in de tijd de ene hit naar de andere. Ik ben dus wel niet of er nog een zomerhit uit de mouw gaat schudden en dat ze dan ook nog wel eens met de prijzen gaat lopen, ja of nee. Het beste moet nog komen, we draaien de Pommel in Thijs. Dan is dit een tweede season van onze fijne Dua Lipa, een plaat van een jaar of 4, 5 geleden.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM. Radio Pros.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Lekkere plaat, een lekkere klassiekertje van onze Lion Richie met Sheila. Het moet niet altijd Dancing on the Ceiling zijn of Hello of dergelijke meer. Deze zijn zeker meerderwaardig en dat is ook wel fijn dat je meerdere keuzes hebt van een of andere zanger. Het moet niet altijd een one-hit wonder zijn natuurlijk. Hè. Dit is Thin Lizzy, ken je dat nog wel? Dat is een echte klassieker. Whiskey in a Jar.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.

deze groep. En dan denk je van, amai, die man is toch wel een beetje geschift, maar maakt het toch wel een leuke platen. It's My Life van de formatie Talk Talk. Het is zondagavond, het is 7 uur gepasseerd en dan draaien we toch wel muziek voor iedereen. Muziek voor jong en oud, dat is nog altijd mijn motto. We moeten plaatjes spelen van de jaren 60, 70, maar we hebben ook van mensen die 50 jaar zijn. Hè? En dan moeten we al een keer iets gaan draaien dat toch wel voor die mensen ook wel leuk is om blijven naar de Radio Posta FM te luisteren. Bijvoorbeeld Adele heb ik nu voor jou klaarstaan met Rolling Into Deep. Goedenavond.

0: Als je goed luistert en iets afkent van muziek, dan weet je dat dat een klein beetje gepikt is van onze Luc, van onze Christophe, ja, zo is het. We draaien de Luc van Meeuwen en Huis op de Wolken. De Duizend Sterren Hotel van Christophe. Moet je eens naar luisteren. Dat muziekje is bijna helemaal hetzelfde. Maar het is wel goed gevonden voor Luc van Meeuwen. Terug naar de Golden Oldies tijd van de jaren 60 weliswaar. Ik heb Roy Orbison nog eens voor jullie met In Dreams.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Dat zijn platen waar je toch altijd een klein beetje kriebel van krijgt. Dat komt de Summer 5 helemaal in jou. Voor de boodschappen draaiden we de Simple Minds nog eventjes met Someone, Somewhere in Summer Times. En dit was The Declaration de Amor. Dat waren dus de Vlaamse Dinke Toys met Kid Coco. Dan heb ik nu een plaat om even te gaan chillen. Even weer wat weg te dromen. En dat moet ook wel eens kunnen. Het is zondagavond, misschien heb jij wel vakantie. So Easy to Fall in Love. Dit is Olivia Dean.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

Het maar misschien wel een keer een suggestie om het nog eens te doen. Frans Bauer die gaat wel eten. En dat weliswaar met de Chinees. Ik heb dat ook wel graag. Hè. Als ik ergens ga eten, ofwel is het Belgisch ofwel is het Chinees. Ik heb wel andere keukens ook wel graag. Italiaans en zo. En de Griekse keuken, Marokkaanse keuken. Maar ja, de voorkeur gaat nog altijd naar die wereldkeuken. De Chinees bijvoorbeeld. Daar kun je lekker wokkeren. Teppanyaki. Daar kun je eten aan buffet. Lekkere dessertjes en alles erop en eraan. Voor een vaste prijs. En dat vind ik ook wel fijn. Enfin, Frans Bauer draait nog eventjes en nu hebben we een andere man en die kan ook wel verschillende talen aan. Die kan Spaans aan, die kan Frans aan, die kan Engels aan, Nederlands. Je moet het maar allemaal doen, hè. Dat is een duizendpoot en daar draai ik nog eens heel graag zijn nieuwe single. Dit is Frank Alan en Baila, Baila mee. Een hele fijne avond op deze zondagavond. Jongens, ik draai van jou lekkere hete zomerrits. En dat is ook wel fijn natuurlijk, hè. Pros FM op zondagavond.

Als je naar deze videoclip kijkt, dan zie je het dan zomaar gebeuren natuurlijk. Hè. De seksualiteit draait er vanaf. Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever? Zeker weten. Het zal er in de tijd wel warm aan toegegaan hebben. Goed, wat heb ik nog voor je klaarstaan? Een plaatje uit mijn geboortejaar. En dan moet ik wel zeggen dat dit plaatje er al was voordat ik geboren was. Ik kom van november 72. Dit is Crocodile Rock, Mr. Elton John.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 18 juli. DJ Diego heeft een jongere kijk op onze muziek van vroeger en nu. Hij brengt muziek voor jong en oud. Zing en dans mee op deze topavond. Zondag 19 juli. Ons maandelijks popcorn-evenement met DJ Gomaar. Deze topper is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Niet vergeten, volgend weekend zijn we gesloten wegens jaarlijks verlof. Radio Tros, laat je
2: nooit meer los. Elke avond op Radio Tros, muziekmozaïek.

Een lekkere muziek uit begin jaren 80, hè? Ja, want deze Riviera en Notengo Dinero. Eventjes terug naar Italië geweest, virtueel, om deze jongens nog eens te pakken te krijgen en voor ons komen te zingen. Uit 71 komt Maud en McNeil en die hebben het dan How Do You Do. Ik hoop dat voor jou ook alles leuk en toch wel fijn is. En dat je content bent met de platen die ik voor jou draai. Onder meer deze dus, Maud en McNeil. We gaan nog eens spelen hier op de Radio FM.

De James Bond film dat wij dan eens draaiden van If You Two Would Kill, de Wem de Wem uit 1985. James Bond was altijd populair, dat weet u. Zo, we zitten op het einde van het programma, maar straks is er nog ook wel romantica. En ik draai van jou ook nog wel heerlijke fijne romantische platen tussen 20 en 21 uur. Daar kan je nog eens lekker de zondagavond mee afsluiten. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Need You Tonight van onze Inexcess. En deze Bobby Prins heb ik ook nog eventjes. Hè. Ik bewonder jou. Heel veel plezier nog met Radio Pros en graag tot...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te benen. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Plus. Goeie avond.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van Volkssterrenwacht Mira.
4: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
3: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar min 41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag.

0: Ja, jammer. Ik had echt graag een biertje met je willen drinken. Maar ja, dat zit er nu even niet in. Maar als ik nog iets anders voor je kan doen, laat het me gerust weten.
1: Groove FM, de muziek waar je van houdt.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Met Pros, de nacht door.